0: Met het verweer.
1: Verweer.
0: Het is gevoel, het is wel een redouwer.
1: Oh, thank you.